0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaalrechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Tot 6 uur morgenochtend, non-stop muziek in de Nacht van IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond.
4: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatsverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimpels Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot 6 uur morgenochtend, non-stop muziek in de nacht van IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond
5: tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is IJsselmond.
5: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen, echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond.
5: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is IJsselmond.
5: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
2: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
1: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende menno-sfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommern werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. En CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
3: We zien hoe schwierig het is, uit regeringsverantwoording, uit de gesellschaftliche Mitte heraus überzeugen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
1: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Non-stop IJsselmond.
6: Van maandag tot zondag. Dit is IJsselmond tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
2: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks. Dus er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
1: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
3: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
1: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Tot zondag. Dit is IJsselmond tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
2: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
1: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
3: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
1: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Tot zondag. Dit is IJsselmond tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dag tot zondag. Dit is IJsselmond.
4: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe, snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot zondag. Dit is de IJsselmond-tip van de week.

0: rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot zondag. Dit is IJsselmond. Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: time. Back in time. The best of oldies.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het Eerste Amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen een reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot zondag. Dit is de IJsselmond-tip van de week.

0: Comme un bateau qui s'en va.
1: Ik moet nu echt gaan.
0: Comme le soleil qui se meurt.
1: Nee, ik kom niet meer terug.
0: Pour quelques larmes séchées.
1: Doe, geef nog een keer.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Mariet Krol met het NOS journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot zondag. Dit is IJsselmond. Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: chamalaco.
1: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt het nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. In het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Welkom bij Enjoying Bluegrass, het programma voor de liefhebber van echte bluegrass. Tot u gebracht door Jan Theo van Hout.
4: En die gaat het vandaag nog eventjes weer hebben over onder andere Ronnie Bowman.

En daar zijn we weer met twee uurtjes lekker genieten in Enjoying Bluegrass. En ik riep al, Ronnie Bowman die komt weer voorbij. Nou, je hoorde nu de Band of Rocks. Zo moet je dat ook uitspreken, maar je schrijft het eigenlijk een beetje vreemd. De Band of R-U-H-K-S. Zo moet je het schrijven. Maar je spreekt dus Band of Rocks. En het album wat ik in handen heb hiervan, dat is Authentic. En daarop spelen Brian Fessler, sorry. Ronnie Bowman en Kenny Smith en Don Rigsby spelen daar een, eigenlijk een prachtige hoofdrol. En dit is echt een schitterend album ook. En de openingssong van dat album is Julie. En de song waar we nu naar luisterden was Heartstrings. En de song waar we die nu klaar staat voor je, dat is track nummer 5. En dat is een traditional Charming Betsy. Nou, ben benieuwd. Het lijkt wel een beetje op de song van Bethoff, Bluefinger. Maar dat is het niet.

En je hebt het nu over de top van de bluegrass muzikanten. Want je hoorde prachtige partijen van Brian Fessler op de banjo als laatste. Maar je hoorde ook een prachtige gitaarsolo van Kenny Smith en Don Rigsby op de mandoline. En die Don Rigsby, daar wilde ik het ook even over hebben. Want ik kwam bij Don Rigsby terecht omdat ik muziek van Randy Coors aan het uitzoeken was. Kun je het nog volgen allemaal? Nou, ze hebben allemaal lijntjes met elkaar en ze spelen en ze zingen echt heel goed samen. En daarom maar eens eventjes die lijntjes uitleggen. En je hoort nu een prachtige song van Don Rigsby. En dan moet ik even het juiste hoesje erbij pakken, want het is hier weer een puinhoop op het bureau. En we gaan luisteren naar Those Gambler Blues. Ja, nu doet hij het.

En je kent dat natuurlijk wel. Op zaterdagavond, Just Another Saturday Night. En moet je dan al over de maandag denken? Nou, de zangers van dit stuk, dat waren Dudley Connell en Don Rigsby. Daar heb je hem. En verder deed ook nog mee Tom T. Hall. Doet hij ook mee? Ja, zeker. En dan Randy Kors. En daar hadden we eigenlijk de kapstok voor vandaag. Want ik haalde als eerste bij het voorbereiden van dit programma haalde ik muziek van Randy Kors haalde ik uit het kastje. Want ik denk, Randy Kors, daar hoor je eigenlijk niet veel meer van. Is die nog wel actief? Ja, die is heel erg actief. Maar die doet wat meer studiowerk en sessiewerk. Hij doet op heel veel cd's, doet hij mee. En in dit geval, dit nummer Another Saturday Night, hoorde je hem op Lap Steel. En dat gebeurt niet zo heel erg vaak. Zeker niet in bluegrass music. Maar dat maakt niet uit, want er is muziek genoeg zonder. Maar het is ook hartstikke leuk om het eens een keer met steelgitaar te horen. En dan gaan we door naar Randy Kors. En we gaan luisteren naar een prachtige song, Lena May. Zit je al te genieten? Ik hoop het wel, daar is het voor bedoeld. Enjoying Bluegrass.

was my grandma. I wish. Everybody had their own Lina May. Wat een geweldige ode aan die grootmoeder. En dan door met Sunday Clothes. Ook van Randy Coors.

Nou, ik kwam deze muziek tegen van Randy Kors. En dat bracht mij bij Don Rigsby. En het bracht mij ook bij Dudley Connell. En Ronnie Bowman, die kwam weer tevoorschijn in de Band of Rocks. En zo zijn die lijntjes allemaal gelegd. Maar de volgende song die we gaan draaien en waar we naar gaan luisteren, dat is een geheel andere. Die komt niet uit datzelfde meer. Die komt uit een gezin waar altijd bluegrass music werd gespeeld en gezongen. En daardoor werd zij ook door dat virus aangegrepen. En ik heb het over Ashley Graham. En waarschijnlijk heb je nooit van haar gehoord, want het is geen grote naam. Maar het is wel op Pinecastle Records is dat uitgebracht. En dat is toch wel een garantie voor prachtige bluegrass music. En het album wat ik nu in handen heb, dat is uit 2025, I'll Just Drive. En we gaan gewoon alle nummers gaan we eens een beetje bij de kop pakken, maar niet allemaal in één programma. Ik doe gewoon één of twee songs per uitzending. En we beginnen met track nummer 1, A Dozen Reasons.

En dit nummer, dat was tevens de titelsong van dit prachtige album, wat op Pinecastle Records is uitgebracht. En er staan 12 tracks op, dus we kunnen nog eventjes vooruit, ook de komende weken. Ashley Graham is de naam. En zij is een betrekkelijke nieuwkomer in de bluegrass wereld. Vorige week zijn er 4 astronauten richting de maan gevlogen en weer teruggekomen. En ja, of ze daarvoor deze song geschreven heeft, dat weet ik niet. Maar Becky Buller, die schreef Between Earth and Sky. Okay.

in the Sand. Prachtig om eens een keer weer terug te horen. En dat probeer ik ook in iedere uitzending weer te doen. Ook wat terug in de tijd om zo de basis en de fundamenten van de bluegrass te leggen. En de volgende song past ook in dat rijtje. Het is Merle Travis met Peach Picking Time in Georgia. Oh, heerlijk. Gelijk de eerste tonen op de banjo.

Jammer, helaas alweer voorbij. Oh, heerlijk. Daar kan ik zo van genieten. En dan gaan we naar een volgende. Virtuoos. Dit is Nickel Creek. En een ode to a butterfly.

En je hoort in deze muziek, hoor je de vlinders vliegen. Geweldig. Wat een virtuositeit. Nico Crick, de formatie met frontman Chris Thiele. Geweldig. En dan door met Union Station. En Alison Krauss in de hoofdrol.

We moesten 14 jaar wachten voordat er nieuw materiaal van hen uitkwam. Maar het was de moeite van het wachten waard. En nu Tony Triska samen met Billy Strings. Met een overbekende song.

6,5 minuut duurt het nummer. Maar dat mag voor mij nog wel 6,5 minuut langer duren. Prachtig. En dan sluiten we het eerste uur alweer af met New Blue met de Old Black Shoot.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegenin met z'n drietjes.
1: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen, met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
1: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Dit is Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout. Geniet je mee?

En dan zijn we zo alweer uurtje 2 ingereden met Big Wheels Rolling. En de song is getiteld Moving On. En dat is een Merle Haggard song. 2 minuut 25, maar heerlijk uptempo. Een prachtige openingssong van Tim Raben en de Tim Raben Band. En die band die bestaat uit onder andere Tim Raben dus. Dat is de broer van, hoe heet hij ook alweer? Van de band Shenandoah. Marty Raben. Ik kon niet op de naam komen. Daniel Grinstaff hebben we de laatste weken en maanden ook al meerdere keren muziek van gedraaid. Jade Rains. En ik ga het raadje even bij langs. En dan kom ik bij Jason Burleson op mandoline. Het is eigenlijk een band van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 leden. Dus dat is wel echt uitzonderlijk in de bluegrass wereld. En ik heb nog meer muziek op mijn desk liggen van hun. Maar dat gaan we even kijken of daar nog later tijd voor is. Want ik heb aandacht te besteden aan 2 evenementen. En het eerste evenement is van Tim O'Brien en Jen Fabricius. En die komen naar Nederland. En volgende week hebben ze een aantal optredens gepland staan. Eentje in Groningen, eentje in Utrecht, in Nijmegen en Rotterdam, als ik het goed onthouden heb. En dat is de moeite waard om daar eens naartoe te gaan, want dat is echt prachtige muziek. En ik heb van hun album, dat is eigenlijk hun eerste album, Paper Flowers, daar heb ik ook de titelsong van geselecteerd. En daar gaan we nu eens eventjes van genieten. Paper Flowers van Tim O'Brien en Jen Fabricius. Ga ze volgende week bekijken in alle delen van het land.

0: Je hoorde Tim O'Brien samen met Jan Fabricius. En zij hebben vorig jaar hebben zij een album uitgebracht onder de titel Paper Flowers. En ja, ik denk dat dit een soort van promotietoertje is ook die ze doen. Ze gaan ook naar Engeland en Duitsland. Maar volgende week zijn ze dus in Nederland. En je hoorde nu This Gal of Mine. En dat is natuurlijk een prachtige song, fris ingespeeld. En strikt genomen misschien niet helemaal bluegrass te noemen, maar die Tim O'Brien die is ook zo veelzijdig. Dus dat kun je bijna niet verwachten dat dat alleen maar bluegrass is. Maar als je naar Utrecht gaat, dan kun je mij daar ook tegenkomen volgende week. En de volgende song die is van Pam Gadd. En die zingt een Dolly song getiteld Applejack. En in dit geval doet Dolly zelfs mee. Heel erg leuk. Applejack.
1: By the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I

Randy Kors. Net als in het eerste uur. En dit is de titelsong van een album. I'm Torn. Een grootheid ook hoor, die Randy Kors. En hier hoor je hem samen met

Prachtig. En ze zeggen wel eens dat de uptempo songs, daar komen de capaciteiten van de muzikanten komen daar naar voren. Maar pas als je de langzame nummers mooi kunt spelen, dan ben je echt een topper. En van Dolly weten we dat natuurlijk wel, maar van Randy Coors is dat wellicht wat minder bekend. Maar dat is ook een grootheid in de bluegrass music. En de volgende is ook een enorme grootheid. Helaas is hij niet meer onder ons, maar gelukkig hebben we zijn muziek nog. Doc Watson met Grandfather's Clock.

Je hoorde nu een song uit 1928 oorspronkelijk van de Carter Family. Toen country en bluegrass music eigenlijk nog één waren. En deze song, Will You Miss Me When I'm Gone, die is later door vele anderen is die uitgevoerd. En tot aan heel recent aan toe door de formatie Long Way Home Duo, zo heet het. En het is een formatie met een Nederlands tintje, want het is een Amerikaanse dame en een Nederlandse jongeman. En die hebben elkaar leren kennen en elkaar ontdekt op de een van de universiteiten in Tennessee. Tennessee State University, als ik het goed onthouden heb. En zij zijn samen studiegenoten. En zij hebben onder andere die oldtime music en de bluegrass music en een beetje Americana hebben ze gestudeerd. En ze spelen dat ook. En op 25 april hebben ze een optreden in Aalden. Dat is in Drenthe. En daar mag ik 2 kaarten voor weggeven. En je mag even een slag doen naar wie de schrijver is van die song van de Carter Family. En we gaan er ook naar luisteren hoor, naar The Long Way Home. En Will You Miss Me?

Nou, schitterend. Deze harmony vocals. En het is meer dan de moeite waard, hoor. En ik hoop daar naartoe te kunnen gaan. Naar dit optreden van de formatie Long Way Home. En je kunt twee kaartjes kun je winnen. En je kunt mij benaderen via Facebook. En dan moet je even naar Jan Theo van Hout zoeken. Of je stuurt mij even een WhatsAppje. Want sommigen die hebben ook mijn telefoonnummer wel. En anders stuur je een mail op countryjt@outlook.com. Dus meer mogelijkheden om in contact te komen met elkaar. En ik heb nog één extra spelregel, één extra voorwaarde, want de volgende song is ook een hele bekende, maar van wie? Nu uitgevoerd door The Long Way Home, maar door wie is het oorspronkelijk het nummer uitgevoerd? En ik denk dat de liefhebbers dat wel weten. Dus laat me weten wie de schrijver is van Will You Miss Me? En laat me weten wie de oorspronkelijke uitvoerders waren van de song I'll Go Stepping Too. Prachtig gespeeld ook.

0: Prachtig uitgevoerd. Een applausje waard.
1: Country rocks, but bluegrass rules.
0: Met Becky Buller. We put

Ja, zo gaat dat soms. Je bouwt een huisje, boompje, beestje bouw je op, maar dan komt de ellende bij de deur. En dan moet je soms wel eens andere beslissingen nemen. Auction at the Home Place, zo heet deze song van Bucky Buller. En dat is terug te vinden op het album Songs That Sing Me. En op datzelfde album staan nog meer mooie songs, zoals deze bijvoorbeeld. The Jellyman Kelly. Heel anders van toonzetting. Maar ook leuk.

Oh, ik kan er niks aan doen. Maar als ik dan een kinderkoortje hoor op zo'n nummer, ja, dan smelt ik helemaal. Zo leuk. Het is echt pure bluegrass, maar een originele toonzetting. En wat een geweldige song ook weer. Heerlijk. Ik hou daar wel van. En dat zorgt ook voor een leuke afwisseling in Enjoying Bluegrass. En dat is toch genieten. En de volgende song, dat is van The Boxcars. En dat is een project van een aantal muzikale vrienden en collega's. Onder andere Ron Stewart en Adam Steffi doen daarop mee. Ze zingen ook allemaal mee. En de andere namen die zal ik je maar even besparen. Want ik heb soms zelfs de neiging om te veel dat soort namen te gaan noemen. Maar ja, in ieder geval hele mooie muziek. The Boxcars. Het hele album is gewoon prachtig. En daarom nogmaals weer een song van dat album. En in dit geval de Cold Hard Truth.

album is nog maar net uit. Ik heb het over de formatie Delamay. Bestaat uit allemaal dames. En ze komen uit de regio Boston, Massachusetts. En ze zijn al meer dan 10 jaar zijn ze actief. En ja, volgens mij heb ik alle albums van hun in de verzameling. Want het is prachtig mooie muziek. Je hoorde nu Little Bird. En dan zijn we alweer bijna aan het eind van Enjoying Bluegrass. En ik noem nog één keer de contactmogelijkheden. Je kunt me bereiken via WhatsApp. Voor diegenen die mijn telefoonnummer hebben. En anders zoek je even op Jan Theo van Hout op Facebook. En is dat nog niet te vinden, dan kun je mij ook mailen op countryjt@outlook.com. En ja, op die manier kun je dan meedingen naar die kaarten die we beschikbaar stellen van de formatie Long Way Home Duo. En we gaan afscheid nemen van elkaar, helaas. Maar volgende week gaan we gewoon weer 2 uur lang bluegrass genieten met elkaar. Enjoying Bluegrass heet het programma. Mijn naam is Jan Theo van Hout en ik bedank je voor het luisteren en graag tot volgende week. Victoria Bailey met de Snake Trails. Die ken je wel, denk ik.

close to me. En zo is het maar net. En we gaan afsluiten met nog een nummer van Don Rigsby. I'm beside myself.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
4: Het is de stad met het mooiste IJsselfront. De stad met een rijk verleden. Maar ook met tijden van bittere armoede. Een eigenzinnige stad. Sommigen zijn er geboren, anderen kwamen er later. Maar allemaal zijn het Kampenaren. Vanavond praat ik met één van hen. Goedenavond luisteraar en welkom bij Kampenaren. Vanavond is mijn gast
5: Cor Adema.
4: Cor, welkom. We moeten eerst even de statistiek doen. Daar ontkomen we nooit aan. Dat is verplicht nummer. Dus, geboortedatum is 16 september 1949.
5: Klopt.
4: 1949, klopt, ja. Geboorteplaats is Kampen.
5: Ook dat.
4: Klopt. En het beroep was... Schoolmeester, zei je.
5: Schoolmeester en vervolgens directeur.
4: Burgerlijke staat is gehuwd.
5: Die klopt.
4: Met?
5: Met Liddy Mensink.
4: Ja.
5: Liddy Mensink. Uit Zwolle.
4: Uit Zwolle.
5: Ja. Ik heb het beste uit Zwolle gehaald. We hebben 3 kinderen, 3 dochters. En we hebben 7 kleinkinderen.
4: Nou... Dan ben je gezegend, zou ik maar zeggen.
5: Dat ben ik ook.
4: Ja. Je hobby's zijn lezen, wandelen, fietsen, stadsgids en geschiedenis.
5: Ja, en kunstgeschiedenis.
4: Kunstgeschiedenis.
5: Ja.
4: En dat komt natuurlijk ook heel erg van pas bij het stadsgidsen.
5: Ja, inderdaad. Dus ik kan daar gewoon 1,5 tot 2 uur vertellen en ben ik nog niet uitgesproken. Maar meestal moet je dan stoppen, want de mensen krijgen heel veel informatie binnen een anderhalf uur. Ja.
4: En laat wel wezen, Kampen heeft natuurlijk een ontzettende rijke geschiedenis.
5: Ja, we hebben heel veel te vertellen. Ja, ik vertel iets over de geschiedenis, over de kunst die we hebben, over bekende Kampenaar, komen we misschien straks nog wel op terug. Maar ook over de waterkering, over de muurreclames, over Lichtstadkampen. Over de boeken van Thea Beckman. Over het boek van Charlotte de Maton.
4: Kortom. Stof genoeg.
5: Ja. Ja.
4: Heb je van de zomer ook Amerikanen rondgeleid?
5: Nee. Want toen was ik er niet.
4: Oh.
5: Toen zat ik op de Schelling.
4: Want die boten die waren hier gestrand, hè?
5: Ja, ik weet het. Ze kon niet verder de IJssel op.
4: Ja, en dat werd een... We hebben onlangs een gesprek gehad met Reinier de Wit. En die vertelde, ja, we moesten dingen aanpassen. En die Amerikanen die anders hier eventjes zijn en doorgaan... Die wisten niet wat ze zagen. Die waren helemaal verrukt van Kampen en omgeving.
5: Ja, zo moet het, hè? Zo krijgen we steeds meer Kampenaar, steeds meer toeristen. Goed voor de stad.
4: Met name een fietstocht door het Reverdiep, dat was...
5: Ja, want ik heb mijn collega, dat is... Ben ik eventjes de naam kwijt. Bert Hazenbos.
4: Ja.
5: Die kwam ik wel eens tegen als wij dus een rondje Reverdiep fietsen.
4: Ja, met je vrouw.
5: Ja. Ja, nee, maar dat klopt, want dat doet hij nu nog.
4: Ja, ja, dat is allemaal in feite een nieuw land, hè?
5: Ja.
4: Nieuw Kampen.
5: Ja, inderdaad, ja.
4: Ja.
5: Ik ben blij dat ik daar toen aan heb meegewerkt. Als politiek figuur.
4: Komen we nog op.
5: Ja.
4: Huisdieren, geen?
5: Nee.
4: Ook nooit gehad?
5: Nee.
4: Nee. Dus daar kun je niet over meepraten. En dan nog eventjes. Cor Adema is dol op...
5: Ja, dol op Kampen, hè?
4: Dol op Kampen.
5: We voelen ons thuis in Kampen.
4: En Cor Adema heeft een hekel aan.
5: Ja. Nou, die man uit Amerika, het begint met een T.
4: Het oranje gevaar.
5: Ja.
4: Ja. Nou, zullen we het daar gezellig houden vanavond en het daar maar niet over hebben?
5: Ja, laten we daar maar niet...
4: Nee, het is... Goed. Cor, we gaan even helemaal terug.
5: Ja.
4: Je bent geboren in Kampen. Waar?
5: Aan de Apeldoornse straat 49. En vervolgens zijn we, tenminste dat weet ik dus zelf niet, maar binnen een jaar verhuisd naar Apeldoornse straat 5. Nou, daar hebben we heel lang gewoond, totdat ik ging trouwen.
4: Dus eigenlijk je hele jeugd, zelfde huis?
5: Zelfde huis, ja, ja, inderdaad.
4: Had jij broers en zussen?
5: Ja. Drie broers, waarvan de jongste heel kort heeft geleefd. Die is overleden na 3-4 dagen. Maar dus had ik 2 broers en 2 zussen.
4: En jij bent de hoeveelste?
5: Ik ben nummer 2.
4: De tweede?
5: De tweede zoon,
4: ja.
5: Ja.
4: Dus jij hoefde niet meer alles te bevechten later? Dat deed jouw oudste broer?
5: Ja, nou, te bevechten.
4: Nee. Zo gaat het vaak. Hè?
5: Ja, weet ik. De oudste die vangt de klap op.
4: Ja.
5: Nee, maar dat was niet het geval.
4: Nee. Dan zit je aan de rand van Kampen.
5: Ja, precies.
4: En dat is, als je jong bent...
5: Het is mooi, was veel om te ontdekken. Want ik zat veel aan de IJssel. Bij de Bovenhaven. Want daar heb ik ook leren zwemmen, hè, in het oude gemeentebad. Ouderen, tenminste die de leeftijd die ik ook heb, weten nog, zeg maar, dat daar in de, aan de Bovenhaven, die ging dan als het zomerseizoen weer aanbrak, ging dat zwembad vanuit de Bovenhaven weer in de IJssel liggen. En er waren 3 zwembaden. 1 op kniehoogte, dat was bad 1, als je zwemles kreeg. 2e bad ging tot aan je borsthoogte. En het diepe, dat was gewoon de IJssel.
4: Ja.
5: En als de stroming uit was, dan moest je oppassen dat je niet door het gat echt in de IJssel kwam.
4: Ja, en dat is eigenlijk nog best link.
5: Dat was ook link, maar wij hadden daar 2 badmeesters, Tennekes en Strikkers, en die kenden de Pappenheimers.
4: Ja.
5: En ik woonde dus, wat ik net zei, Apeldoornse straat 5. Dus ik ging in een zwembroek gekleed met een handdoek mee... lopend naar het zwembad. En dan was de temperatuur soms 14, 15 graden. Nou, dan moet je nog niet meer meekomen.
4: Nee. Dan was, maar, kwam je blauwbekkend thuis.
5: Ja, klappertandend. Ja. Maar goed,
4: alles, blauwe lipjes.
5: Alles went. Ja. Ja. Nee, dat... ik vind nog steeds fijn dat ik daar zwemmen heb geleerd. Want er werd goed geleerd om te zwemmen.
4: Ja.
5: Strikken was heel mooi. Ja, spring. En dan valt de duikbelang af. En zat je te aarzelen en ik kreeg zo'n duw met zo'n stok.
4: Oh ja. Als je niet sprong, werd je gesprongen.
5: Maar je kwam vanzelf weer boven.
4: En dan op een gegeven moment moet je naar school.
5: Ja.
4: Welke school ging je?
5: Ik ging naar de Rooms-Katholieke Lagere School en de Oude Straat 244.
4: De Zwijzer School.
5: Precies.
4: Ja. Waren je ouders katholiek?
5: Ja. Ja, ja, ja.
4: Dat in kampen is dat een beetje uitzondering, hè?
5: Ja. Ja. Het is een vorm van ontwikkelingshulp geven, hè? De nee, maar dat is maar gekheid. Maar ja. Mijn vader en moeder waren katholiek, dus ik ben opgegroeid als jongen die ook naar de kerk ging.
4: De buitenkerk?
5: De buitenkerk, de Onze Lieve Vrouwenkerk.
4: Ja, mooie kerk.
5: Absoluut. Ja. Het is een hele mooie kerk. Het is ook een gezellige kerk en de akoestiek is daar ook goed.
4: Mm-hmm. En toentertijd zat er ook nog een klooster naast, hè?
5: Ja, dat waren de Zusters van Liefde. Ja, en toen ik later dus... directeur aan de Zwijzerschool werd. Toen was er nog een zuster Johanni die ook nog wat les gaf, meer in handwerken. Maar die dat heel lang nog heeft gedaan.
4: Was de Zwijzerschool toen gescheiden van jongens en meisjes?
5: Ja. Ja, toen ik op school zat, zat er een hek ongeveer middenin. Dus als je nou de toegang naar de kerk hebt vanaf de Oude Straat naar de kerk toe, dan liep daar het hek. En dat was dus het dichtstbijzijnde bij de school voor de meisjes. En de jongens hadden het lange stuk tot aan de toren. Dus daar...
4: En ook
5: daar,
4: in de klassen was het gescheiden?
5: Ja, absoluut. Ja. Pas dat is toen ik op de Schaapmansschool les gaf, moet ik even nadenken, want mijn jongste broer heeft nog op de Schaapmansschool gezeten. Pas toen werd het geminkt. Nou, dan praat ik over...
4: Dan krijgen ze in de jaren 70, of niet?
5: Ja, zoiets.
4: Ja.
5: Ik weet het niet precies. Ja. Want,
4: toen begon de grote ontkerkelijking, hè, voor de katholieke kerk.
5: Ja, ja, maar wij niet. Het is overal begonnen. Ja, dat is aan de ene kant een gemis natuurlijk.
4: Dat is ook een kwestie van optiek.
5: Dat weet ik. Maar vroeger had je een katholieke vakbond. Je had de katholieke scholen, christelijke scholen, hervormde scholen, gereformeerde onderwijs. Dus je wist niet beter. Dus aan de ene kant was dat ook een soort vangnet. Hè? Dat wordt vaak vergeten. Nou is er nergens, als je vooral in die grote steden, is er geen vangnet meer. Dan mag je blij zijn dat je in een kleine stad of een klein dorp woont. Waar de mensen nog naar elkaar omkijken.
4: Ja. Maar er zat ook een andere kant aan, hè? Het wat dwingende.
5: Ja, ik heb dat nooit zo ervaren.
4: Nee, als kind ervaar je dat denk ik wat minder.
5: Ja, maar ook niet toen ik ouder werd. Ik heb het nooit dwingend ervaren.
4: Oké. Okay.
5: Het is een mooi geloof. Ja, voor mensen die geloven, laat ik dat zo zeggen.
4: Ja, ja.
5: En laat ik ook vooropstellen, ik heb respect voor ieders geloof.
4: Ja. Nee, maar het katholieke geloof is natuurlijk in die zin uitbundiger dan de protestantse tak.
5: Ja, dat weet ik. Ja. Zeg maar, de soberheid is, na de reformatie heeft die toegeslagen. Nou, dat hebben we dus wel gezien aan de kerken die nu nog van protestant of zeg maar van katholiek naar protestant zijn geworden.
4: Ja.
5: Dat is natuurlijk jammer. Maar goed, dat is de geschiedenis.
4: Ik heb ook wel eens horen zeggen van... ja, maar de katholieken hebben een betere show. Als je vroeger een mis zag met zoveel heren, dan...
5: Ja, ik heb het nooit als een show gevonden.
4: Nee, maar veel...
5: Ja, maar je groeit op in de traditie. En het mooie is zeg maar, dat er een vaste traditie in de kerk is. En of je nu in Kampen bent, of in Amsterdam, of in Rome... Het is dezelfde opbouw van de dienst. En dat is prachtig. Mm-hmm. Ja. Dat geeft ook een stuk herkenning aan en ook een stuk rust. En daarnaast vind ik bijvoorbeeld Gregoriaanse muziek vind ik schitterend.
4: Ja.
5: Maar goed, zo zijn er heel veel dingen waarvan ik zeg...
4: Ben je ook misdienaar geweest? Of?
5: Ja, ook misdienaar. Ja. En ik ben ook nog lekenvoorganger geweest. Dat heb ik 40 jaar gedaan. Dus kon de pastoor of de kapelaan niet. Dan waren er 3 mensen die voorgingen. Dat was Constant Nuitens. Daar is het mee begonnen. Hij was kabinetschef onder burgemeester van Tuinen. Zuster Joannie en ik. Dus we wisselden dan. En dan gingen we voor in de buitenkerk of in de kerk van IJsselmuiden. En zelfs ook dan wel in Hasselt. Maar met plezier gedaan.
4: Ja. Nou, even terug.
5: Ja.
4: Lagere school. Dat is de... toen heette het lagere school nog.
5: Ja,
4: hè?
5: Klopt.
4: De Zwijzerschool. Wat herinner je daar nog van?
5: Ja, daar herinner ik me natuurlijk nog de schoolmeesters en de schooljuffrouw van. En dat heb ik...
4: Waren ze leuk? Waren het aardige of strenge?
5: Ja, er waren hele aardige mensen... Hele aardige meesters bij en sommige meesters wat minder aardig. Maar dat hou je overal.
4: Mm-hmm.
5: Ja. En als je zelf meester bent of zo, dan ben je ook weer... Ja.
4: Maar is een van hun bijvoorbeeld een beetje een voorbeeld voor je geweest? Want je gaat zelfs later lesgeven en nou, dan...
5: Ja, ik had in de 5e klas had ik het idee van ik wil wel schoolmeester worden.
4: Ja. En dat kwam, hoe kwam dat?
5: Ja, het leek me leuk om kinderen iets te vertellen.
4: Hm.
5: Om iets te onderwijzen.
4: Maar dat, ik denk dat dat ook iets met een schoolmeester te maken moet hebben.
5: Ja, ja, je moet het leuk vinden om les te geven, om kinderen zeg maar te leren rekenen, te leren lezen. Schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, schrijven, mooi schrijven. Gymnastiek ook. Dus eigenlijk zeg maar, ben je multifunctioneel bezig. En als je directeur bent, dan ben je conciërge. En je bent administrateur. Je bent conflictbemiddelaar. Je bent coach van het team. Dan noem ik maar een paar dingen op. Maar je bent bestuurder.
4: En kun je dan nog voor de klas staan?
5: Eigenlijk kon dat niet.
4: Nee.
5: En dat kon dat toen ik dus directeur werd... Ik was denk ik 28. Nou, dan doe je dat met heel veel energie en heel veel kracht. Maar als je ouder wordt of zo, dan neemt die energie natuurlijk af. Maar dan is het een moeilijke klus om alle ballen in de lucht te houden.
4: Ja.
5: Want ik kreeg dus te merken dat er een achterstand wil ik niet zeggen, maar dat er een aantal zaken verbeterd moesten worden qua gebouw. Maar ik wilde ook nieuwe methoden aanschaffen. Van rekenen, taal, lezen, schrijven, noem maar op. En dan kun je niet in één keer de hele bubs gaan vervangen. Nee, dat moet ook per jaar.
4: Stapsgewijs.
5: Net zoals bij traplopen. Je doet treden voor treden. En dat was veel energie. Toen kwam dus nog de lagere school werd basisschool. Dus toen kwam de kleuterschool er nog bij in. Dus weer een verbouwing. Dus op die manier...
4: En dan moet je ook nog binnen een oud pand doen allemaal. Want
5: ja,
4: het pand is
5: ja.
4: Al jaren hetzelfde in principe.
5: Ja, ja dat, want het is een prachtige school tenminste. Ik heb het enorm naar mijn zin gehad op de Montjeuze school.
4: Ja. Maar we lopen weer vooruit eigenlijk. Hè?
5: Ja.
4: Want we waren nog...
5: Gaan we weer terug, ja.
4: Toen je zelf op die school zat... dat ik vroeg van... waren daar onderwijzers... die een soort voorbeeld voor je waren?
5: Ja. Ja. Meester Ponte, die kende ik dan nog. Die zat in de 2e klas. Juffrouw Smit, die zat in de 1e klas. Ik ken niet alle meesters meer. Meester Lorraine had ik ook nog. Dan hadden we meester Rekveld. Die noemden ze ook wat Dogi... want die was ook dirigent van het kerkkoor. En dan hadden we meester Leverink. En dat was een hele strenge meester... Ja.
4: Het is geen familie van mij.
5: Nee, daar waren we al achter gekomen.
4: Voor de uitzending.
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, want meester Leverink was een strenge meester.
5: Een strenge meester, ja.
4: Ja.
5: Maar ja, goed, dat hou je altijd.
4: Ja. Ik heb zelf altijd het gevoel gehad als leerling en zo, dat strenge meesters, dat het eigenlijk een soort onmacht was van onderwijzers.
5: Nou, ik ben ook maar een mens. Maar zeg maar, als je maar streng mag je zijn als je maar rechtvaardig bent. Mm-hmm. Nou, dat heb ik.
4: Ja, maar dan is het niet zozeer streng, maar dan breng je ordening aan. Hè? Dan,
5: ja.
4: Zeg je van, je geeft grenzen aan.
5: Ja, en er zijn kinderen die structuur nodig hebben, ja, en die er heel wel bij varen. Ook rust in de klas. En dat zegt, zijn collega's nogal, het is toch wel fijn dat je rust in de klas had. Ja. Ik hield van rust, want dan konden de kinderen ook wat zich concentreren. Als er lawaai is, zijn er een aantal kinderen die vallen echt buiten de boot.
4: Ja.
5: Dus ja, het is een soort, net wat je zei, structuur aanbrengen voor de kinderen, zodat zij wat ze moeten leren ook kunnen leren.
4: Ja. Je bent klaar met de lagere school en dan moet je ergens naartoe. Want ja, je bent nog steeds leerplichtig.
5: Ja, toen ben ik naar de katholieke ULO gegaan. De Antonius ULO en de Grote Baan.
4: En die zat waar?
5: In Zwolle.
4: In Zwolle, je moest naar Zwolle.
5: In Zwolle, ja. Moest is een groot woord, maar ja, mijn vader en moeder zijn nu. Goh, wij gaan, ik ben katholiek, we gaan naar de katholieke ULO.
4: Ja.
5: Nou, daar heb ik ook met plezier op school gezeten.
4: Maar hoe ging je? Ging je met de trein?
5: Met de trein, ja. Ja. En bij de Verenlee stapten we uit, want het Grote Baan ligt dicht bij de lag, dicht bij de veemarkt. Dus dat was een paar minuten lopen. Nou.
4: En dan had je de MULO en de ULO had je, hè?
5: Ja, nou, ik had de ULO A, dus zeg maar niet de wiskunde kant, de talenkant.
4: Drie jaar,
5: nee, de vier
4: jaar. Dat is MULO.
5: Ja, ja, dat kan wel, dat vind ik.
4: Ja, dat is een groot verschil, hè? De ULO was driejarig en ja, MULO was vierjarig.
5: Ik heb dat verschil dus nooit geproefd. Want
4: nee.
5: Ik ben naar de ULO gegaan, ja, naar de Grote Baan. Ja. En daarna ben ik naar Steenwerkerwold gegaan, want daar was de katholieke kweekschool. In Gelderingen, dus onder gemeente Steenwerkerwold. En daar ben ik 5 jaar op de kweekschool geweest.
4: Daar gaan we het straks verder over hebben. Het is nu even tijd voor muziek. En André heeft vandaag de muziek uitgezocht.

0: moeten we verder.
1: Ja.
0: Dit was The Shadows.
1: Ik vond het schitterend.
0: Een Wonderful Land.
1: Ja.
0: Met de onafvolgbare Hank B. Marvin op gitaar. Hè?
1: Ik ken de naam allemaal niet, maar ik vond het prachtig. Het was ook vroeger nog Cliff Richard met The Shadows, hè?
0: Ja, maar The Shadows waren op zich ook een...
1: Fantastisch.
0: Een goede band. Met een heel herkenbaar geluid.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. En Hank B. Marvin was het voorbeeld voor menig gitarist.
1: Ja.
0: Het is een cultheld.
1: Ja.
0: Goed. Jij ging naar Steenwijkerland.
1: Steenwijkerwold. Steenwijkerwold. Gelderingen heet het.
0: De katholieke kweekschool.
1: Ja.
0: En hoe lang duurt dat?
1: 5 jaar. Dan had je ook hoofdakte.
0: Oh, dus de gewone, je deed de gewone opleiding en dan daarna nog een jaar hoofdakte?
1: Ja, ik heb alles in 1 keer gedaan.
0: Oké.
1: 5 jaar, ja.
0: Dat, maar je kon goed leren dus?
1: Nee, ik was echt niet, zeg maar, een professor.
0: Nee, maar zoals dat toen heette, hè? Je kon redelijk goed leren.
1: Ik heb het in 1 keer kunnen afronden.
0: Ja.
1: Ja, daar was ik wel blij mee. Want we hadden examen in 21 vakken.
0: 21?
1: Ja, spraakonderwijs, schrijven zat erbij, pedagogiek was erbij, psychologie was erbij, Nederlands stelde heel zwaar, tekenen, kunstgeschiedenis, schoolschrijven.
0: Muziek?
1: Muziek, ja. Godsdienst natuurlijk ook, expressie. Noem maar op. Dus,
0: en dat moest je allemaal voldoende afgaan?
1: Ja, dat moesten we voldoende hebben, ja.
0: Ja, dat is wel een beetje aanpoten dan.
1: Het was aanpoten.
0: Ja. Want je ging iedere dag op en neer ook?
1: Iedere dag op en neer. Dus we gingen met het kampentreintje, Kampen Zwolle. Zwolle gingen we via Meppel-Steenwijk. Daar stopte de trein. En dan moesten we nog 6-8 kilometer fietsen naar Gelderingen. En dan deden we...
0: Dan ben je 1,5-2 uur onderweg.
1: Ja.
0: En ook weer terug.
1: Ja, later kwam er een bus. Toen gingen we met een schoolbus. Die ging via Kampen, Zwolle, Meppel naar Gelderingen. En toen ik 18 was, toen had ik een auto. En toen ben ik met 4 vrienden, zijn we met de auto gegaan.
0: Wat was dat voor auto?
1: Dat was eerst een Ford Cortina.
0: Okay. Nou, de banaan was dat, hè?
1: Wat zeg je?
0: Oh nee, dat was de Taunus, was de banaan.
1: Ja. Nee, die Ford Cortina, maar toen dacht ik, ik kan niet rijden, want er was elke keer wat met die auto. Dan was er een waterpompstuk en dan de remmen niet goed. En dan was de koppeling niet goed. Maar gelukkig lag het niet aan mij, want ik kreeg toen een Opel Record. Een hele grote auto.
0: Ja, dat
1: konden met z'n 5 min.
0: Ja.
1: Was ook maar 1500 motor, maar dat liep als een naaimachine, zo mooi.
0: Degelijke Duitse auto.
1: Een degelijke Duitse auto. En daar hebben we dus tot en met de 5e klas hebben we dus de laatste jaren met de auto.
0: Je eigen pendeldienst.
1: De pendeldienst, ja. Ja, ja, jongens betalen daarmee, hè, want anders kun je dat niet.
0: Nee, dat is.
1: Dus op die manier ben ik. Met plezier zijn we naar Steenwijkerwold geweest.
0: Maar hoe betaalde je die auto? Of schoten je ouders dat voor?
1: Mijn ouders die schoten dat voor. En door het benzinegeld werd betaald door ons vijven.
0: Dat is wel heel chic van je vader.
1: Ja. Ja. Nou hield hij ook al van auto's. Ja. Hij had zelf een Opel Record coupé. En was een 6-cilinder.
0: Dat was het betere werk.
1: Dat was het betere werk, ja. Was ook wel een leuk auto.
0: Ja. We hebben het nog helemaal niet over je vader en je moeder gehad, hè?
1: Nee.
0: Jouw vader, wat was het voor iemand?
1: Mijn vader kwam uit Friesland. Kwam dus van de boerderij af.
0: Adema is een Friese naam, hè? Ja.
1: En die is, daar ook vanwege de oorlog, heeft hij een aantal diploma's gehaald. Ook in de zuivelindustrie. Botermaker, kaasmaker en centrifugist. En hij is... En vanwege de oorlog moest hij elke keer vluchten, omdat hij anders in Duitsland te werk gesteld zou worden. Van Sloten is hij naar Blokzijl gegaan en van Blokzijl naar Kampen. Daar ontmoette hij mijn moeder. Die van Mossel was. Dus van een schokkergeslacht. Dat was in de vissers van oorsprong. Dus ik kom uit een boeren- en een vissersgeslacht.
0: Nou, dus je bent ook nog voor een deel schokker.
1: Inderdaad.
0: Schokker geen...
1: Ja.
0: Ja. Dat is...
1: Wij hebben toen nog met Henk Toeter voor dat beeld gezorgd... wat nu nog bij de buitenhaven staat.
0: Oh ja. Ja, want dat is nog een keer verplaatst ook. Hè?
1: Dat ja, dat weet ik. Dat heeft toen eerst nog weer... het is begonnen bij de buitenhaven.
0: Ja.
1: Toen is het verplaatst, zeg maar, naar de IJsselkade toe. Ja. Daar in die bocht. En nu is het gelukkig...
0: En dat viel niet in goede aarde bij de schokkers, hè, geloof ik.
1: Nee, maar het was ook vroeger heel raar... dat ze het zo verplaatsten zonder dat ze... de schokkervereniging die dus, zeg maar, daaraan had meegewerkt... was onder andere Henk Toeter. Die was voorzitter hier. Samen met Cor Diender, die de winkel van Merkel had. Ja. Dat waren de schokkers van oorsprong.
0: Ja.
1: En ze hadden mij gevraagd, oh, Cor, wil je daarbij meewerken... om in ieder geval geld binnen te zien krijgen. Nou, dat is gelukt.
0: Ja. Dat is vind een mooi beeld.
1: Het is een prachtig beeld.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het staat daar ook goed. Het hoort daar.
1: Het hoort daar.
0: Ja.
1: Het hoort ook bij de toegang van Brunnepen. Want mijn moeder die heeft natuurlijk ook in Brunnepen gewoond.
0: Ja, alle schokkers kwamen in Brunnepen terecht.
1: Hè? Ja, precies. En later zijn ze naar de Tolenstraat. Tenminste, mijn oma is naar de Tolenstraat verhuisd. Met haar man. En dat was Cornelis Mossel. Of Kees Mossel.
0: Ja.
1: En mijn oom was Jan Mossel. Dat was de palingboer. Die had hij met een mandje hier... met een mandje paling aan de arm... aan de brug stond. En omdat er altijd file was... bij de Stadsbrug... verkocht hij op die manier de paling. Ja.
0: En de kamperpaling was beroemd, hè?
1: Kamperpaling was beroemd... maar hij heeft niet alleen kamperpaling gevend... maar ook vanuit Elburg of vanuit Urk. Hmm. Want soms was hier geen paling meer... Nee. Dus moest hij naar Elburg of naar Urk.
0: Ja. En dat is allemaal weg...
1: Dat is weg.
0: Ja.
1: Maar ik hou nog steeds van een lekkere vis.
0: Kijk.
1: Want dat is natuurlijk het voordeel dat je Rooms-Katholiek bent. Hij vrijdags altijd vis.
0: Ja, als je van vis houdt, is dat een enorm voordeel. Hè?
1: Dat is nog steeds een tractatie.
0: Ja.
1: En vroeger hadden we gebakken bokking. Of hadden school, of hadden schar. Dat was een heerlijke vis. Tong soms ook.
0: Hm?
1: Ik heb zelfs nog in mijn vakantietijd op de kistenfabriek gewerkt bij Van 't Veen. En dan moesten we kistjes maken. Dat was niet alleen groentekistjes, maar ook voor de visfabrieken. Of voor de visverwerkende fabrieken. Die dus de tong in kratjes deed.
0: Hm.
1: En dan moesten we die kistjes daar naartoe brengen. Dan moest ik ze uitladen van de chauffeur. Het voordeel was dat je dan weer met tong terugkwam.
0: Met een maaltje.
1: Dus dat vond mijn moeder helemaal leuk.
0: Ja, dat is al best.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat vind jij even zo tussendoor de lekkerste vis? Waar kun je jou voor wakker maken, zeg maar?
1: Nou, heel simpel. Een zeebaars vind ik lekker. Maar dat heb ik wel eens op de Schelling dan. Ja. Maar als ik hier ben bij het Bottetje... dan vind ik een lekkerbeek lekker.
0: Nee.
1: Kibbeling vind ik lekker. Maar als ze zeggen, ik heb hier een gebakken tong of zalm. Heerlijk. En een zoute herring vind ik ook goed.
0: Het is eigenlijk, als het maar vis is.
1: Ja,
0: nou ja.
1: Ik kan ook wel zonder vis. Maar
0: nee, maar als je zegt van welke vis, dan kom je eigenlijk, vind je alle vis lekker. Ja.
1: En de kinderen die hebben dat ook weer meegekend, die vinden vis ook lekker.
0: Ja. Het is nog gezond ook, hè?
1: Het is ook nog gezond, ook zeggen ze, dus ja.
0: Maar jouw vader die zat in de zuivel.
1: Ja, en die is niet doorgegaan met de zuivel. Maar die heeft weer in zijn avondtijd... want ja, hij heeft geen tijd gehad om te kunnen leren. Want er moest hard gewerkt worden, tenminste in zijn tijd. Dan praat ik even van 1960 tot 1940, want er was ook crisistijd.
0: Ja.
1: En ze hadden een grote boerderij gekocht... Weet je wel, zo'n krophals rondboerderij. Een grote boerderij. Dus hij heeft die crisistijd meegemaakt. Dus hij heeft gezegd, ik word geen boer.
0: Nee.
1: En toen is hij in het verzekeringswezen terechtgekomen. Dus hij was in de tijd dat ik hem heb gekend... altijd op weg, verzekeringsadviseur.
0: En dat was toen nog iemand die...
1: Ja,
0: en zelfs de klanten wierf, hè?
1: Ja.
0: En ook bij mensen langs ging om een premie op te halen.
1: Ja,
0: en...
1: precies. En ik had soms ook wel eens dat ik dat ook mocht doen. Want dan had je een paar mensen gemist. En zei die, goh, kom, wil je daar even naartoe? Ja. Want moet nog eventjes, dan moest ik kwitantie meenemen.
0: Ja. Maar het was ook een soort vertrouwenspositie eigenlijk. Hè?
1: Absoluut, ja. Ja.
0: Want je kwam bij mensen over de vloer. Je moest ze een verzekering aanpraten of overtuigen van het feit dat het belangrijk kon zijn.
1: Ja.
0: En ja, dat, ik herinner dat van mij, bij mij thuis ook. De verzekeringsman kwam en dat was niet erin en eruit. Het was ook koffie drinken, een gesprek. En...
1: Ja, dat kende ik ook wel, want ze kwamen ook wel eens bij ons thuis. En dan werd er dan in de voorkamer even hoe noem je dat?
0: De schuifdeuren.
1: De schuifdeuren even gesloten. En dan konden de mensen daar nog kwijt wat ze wilden.
0: Ja, want je wist natuurlijk dingen van mensen die anderen niet weten.
1: Ja, nou, maar dat bleef altijd goed geheim. Want mijn vader, dat was echt een vertrouwenskwestie. En die was er heel serieus in.
0: Ja, dat moet ook wel, hè? Anders zou je geen klant...
1: Nee, want dan hou je het niet.
0: Nee. Maar wat was het voor man? Was het een vrolijke man, sombere man? Wat voor karakter had hij?
1: Het was een hele rustige man.
0: Rustig.
1: Ja, in feite heel rustig. Heel doordacht. Heel verstandig. Had het denk ik een heel goed verstand.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lijkt jij op hem?
1: Ze zeggen het wel, maar... ik denk dat hij nog iets meer verstand had dan ik. Ja.
0: Misschien was hij wat serieuzer dan jij was. Of niet?
1: Dat zou ook kunnen.
0: Ja.
1: Laten we het daar maar op houden.
0: En jouw moeder?
1: Mijn moeder...
0: was een schokker.
1: Ja. En die heeft dus zeg maar ook in een sigarenfabriek gewerkt. Ik geloof ook nog bij Berk in de tijd. Ja. Die heeft natuurlijk ook de oorlog meegemaakt. Maar later is zij gewoon huisvrouw. Ja, zoals dat allemaal was.
0: Dat ging zo, hè?
1: Was ze vroeger thuis voor de kinderen en zo. Mm-hmm.
0: Maar wat was haar karakter?
1: Een vrolijke vrouw.
0: Vrolijk?
1: Ja.
0: Dus zij bracht de vrolijkheid, jouw vader was de ernst.
1: Ja, er was een mooie balans in.
0: Ja.
1: Ja.
0: Was het gezellig bij jullie thuis?
1: Ja, tenminste. Ik heb het altijd als een gezellig gezin ervaren.
0: Ja. En ook vriendjes konden altijd mee en dat soort dingen?
1: Nou, wij zaten dan met vijven natuurlijk thuis. Dus vriendjes konden wel eens een keer meekomen. Maar dat was daar meer van tot aan de achterdeur. Verder niet.
0: Nee.
1: Het was niet zo zeg maar dat wij al bergen speelgoed hadden.
0: Nee.
1: Zoals nu onze kleinkinderen met dozen Lego zitten. En een talrijk speelgoed. Nou, dat was daar vroeger niet bij.
0: Nee. En ik begrijp ook dat... voor jullie dat niet belangrijk was, want je was altijd buiten.
1: Ja, precies, dat wou ik net zeggen. Ik zat er altijd steentjes te kelen, zeg maar, in de IJssel. Of we zaten te zoeken of we nog schatten konden vinden. Meestal was het een kat in de zak. Letterlijk en figuurlijk. Maar zwerven door het Rietland.
0: Nee, maar je zegt nu even zo tussen neus en lippen, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, ik bedoel... Ik ging ook wel eens, als ik naar school was, gingen we even bij de buitenhaven kijken. Ja. Nou, daar spoelden nog wel eens katten aan in een jute zak.
0: Want katten werden verzopen gewoon.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Want die kwamen, of die lagen dan aan de rand van de IJssel wanneer het droog liep.
0: Eigenlijk vreselijk, hè?
1: Ja, dat is verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar dat deden mensen dus.
1: Ja. Het is dan vies. Je schrikt als klein kind, schrik je van zoiets.
0: Ja.
1: En niet dat ik ervan wakker heb geleerd, maar ik denk dat moet je niet te vaak
0: mee. Nee. Het is ook vreed.
1: Ja, het is ook zeker vreed.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is dus een tijdsbeeld ook, hè?
1: Ja,
0: zeg maar,
1: dat denk ik wel.
0: En dan loop je dan als kind tegenaan. Dat is eigenlijk wel...
1: Ja. Ja, er zijn zoveel dingen zeg maar, die je normaal vond. Daar sta je als klein kind niet bij stil.
0: Nee.
1: Net zoals ik, nou ja, we hadden dan wel een fiets, maar ik had een doortrapper toen ik begon.
0: Ja.
1: Ja, nu dat. Later kreeg je dan weer de fiets van je broer, want dan was die er weer uitgegroeid. Dat is precies zoals als we kleren kregen, nou dan werd dat doorgegeven aan de volgende.
0: Ja.
1: Die na jou kwam. Maar dat was er overal normaal. En je had een paar lazen en als je zeg maar de weiland in ging. Ja, ik heb het nooit als gemis ervaren, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, maar ook, je ervaart het als normaal, want het is zo. Hè? Je hebt geen vergelijking.
1: Ja, maar je hebt wel vergelijking, want in de buurt... We hadden dus vriendjes in de Vinkboomstraat. Want die zat tegenover ons huis. En van de Noordzijstraat en van Hasselstraat. Maar meestal was ik in de Vinkboomstraat, omdat daar veel jongens waren. En dan gingen we ook wel voetbal spelen of voetballen. Toen er steeds meer auto's kwamen, gingen we naar de Engelenberg school. Dan gingen we daar op schoolplein voetballen. Dus daar sneuvelde ook wel eens een ruit. En we gingen wel eens rondom de ziekenhuistuin. Dat is allemaal ons speeltrein geweest.
0: Ja.
1: En er was er ook nog een speeltuin die eerst stond naast de gereformeerde school Zuid. En die is later verkast naar de plek waar hij nu staat. Dus dat waren ook wel. Maar meestal zochten we het vrije veld op.
0: André zwaait dat het weer tijd is voor muziek. En we gaan eens even luisteren wat hij uitgezocht heeft.

0: een soort afgelopen.
1: Penny Lane van The Beatles.
2: Juist.
1: Nou, het is ook jouw jeugd, denk ik.
2: Ja. Ja. Nou ja, als fans, die waren, of vrienden, die waren bij, voor de Rolling Stones, of je was voor de Beatles.
1: Ja, maar ook wel allebei. Ik vond zelf allebei erg.
2: Ik heb er ook wel. Ik was niet zo stringent. Sommigen hadden ook weer voor Elvis of Cliff Richard. Dat was ook wel. Prima.
1: Ja, en. Maar je had heel veel soorten muziek die bij elkaar kwamen, die ineens opkwamen. Hè? Je had ook op, ineens soulmuziek.
2: Ja.
1: Ook nooit eerder gehoord. De Supremes waren er ineens.
2: Ja.
1: De Beach Boys. Ineens kwam er een stortvloed van allerlei soorten muziek.
2: Ja, maar dat is maar ook zo'n ontwikkeling die we, waar we zo in zijn gegroeid. Hè?
1: Mm-hmm.
2: Maar als je het hebt over vrolijke muziek, Dixieland muziek, daar worden mensen vrolijk van.
1: Dat was de jaren 50 type.
2: Ja.
1: Ja. En big band muziek daarvoor.
2: Ja. Ja.
1: Met welke muziek ben jij opgegroeid daarvoor? Werd er bij jullie thuis muziek gedraaid?
2: Nee. We hadden een radio, maar dan hield het ook wel op. Ja, en later dan televisie, maar het was nog niet zo, zeg maar, dat er een voorkeur was.
1: Hm.
2: Nee.
1: Luisterde je naar de radio? Was je een radioluisteraar?
2: Nee, want zeg maar, ik moest aan de bak voor het leren betreft. Want ik vertelde net al, ik was op de kweekschool.
1: Ja.
2: Als je dan terug moest, nou, dan moest je toch nog eventjes aanpoten. Om 's avonds moest ik de kop erbij houden om zeg maar, de vakken te leren die we hadden opgekregen.
1: Hoeveel uur moest je leren 's avonds? 2 uur, 3 uur?
2: Ja, dat ligt er natuurlijk maar aan als je weer proefwerking kreeg. Maar ik denk zeker twee uur, zo niet 3 uur.
1: En dat heb je uiteindelijk 5 jaar lang gedaan.
2: Ja.
1: En in het weekend wat minder? Of?
2: In het weekend minder, ja. Dan gingen we ook wel eens de hort op natuurlijk. Hè.
1: Ja. Wat was er te doen in Kamperdam?
2: Niet veel, maar ik ging wel, omdat ik dus op de katholieke ULO in Zwolle had gezeten, had ik ook vrienden in Zwolle. Dus we gingen ook wel naar Karelskelder. Ja, tuf, dat waren een soort baas en er werd muziek gedraaid.
1: Mm-hmm.
2: En er werd dan een beetje gedanst. Maar ja, het was allemaal op een klein terrein, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Had je ook tijd voor iets als verkering?
2: Nee. De verkering is pas gekomen nadat ik zeg maar klaar was.
1: En hoe was dat? Had je gelijk de ware gevonden of ging er nog wat aan vooraf?
2: Nee, ik had, dacht ik, direct de ware gevonden.
1: Ja?
2: Ja.
1: Waar heb je vrouw leren ontdekken?
2: In Zwolle.
1: Ja?
2: In Kerenskelder. Nee, in Tuf, moet ik zeggen.
1: En waar zat dat Tuf?

0: Tuf Tuf zat aan de Voorstraat. Als je... Moet ik het even proberen uit te leggen. Als je er op de Grote Markt staat...
1: Ja.
0: En als je dan de Lutteke straat inloopt, als ik het goed zeg... Dan moet je niet met de bocht mee, maar dan moet je rechtdoor blijven lopen. Dat is de Voorstraat. Daar zat Tuf Tuf. En Karelskelder, die zat aan de Sassenstraat, dicht bij het Karelshuis.
1: Okay.
0: Vandaar dat het heet Karelskelder. Ja. Weet je waar dat is, het Karelshuis?
1: Nee, ik ken het niet.
0: Als je langs het stadhuis van Zwolle loopt, dus vanaf de Grote Kerk...
1: Ja.
0: Dan loop je er recht toe op aan.
1: Oh, oké. Okay. Daar is een...
0: Daar was een Karelskelder, net waar ik zei.
1: Ja.
0: Het was volgens mij... Nou ja, brandgevaarlijk.
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Dat had eigenlijk nooit gemogen. Want er was maar één trap.
1: Ja.
0: Dat liep zo rondtrap. Dus als de twee één naar boven en één naar beneden wilden... dan kon dat niet.
1: Dus nee, maar er kon veel in die tijd wat nu niet meer kan.
0: Nee, gelukkig maar. Dat de mensen, dat is sinds Volendam wel veranderd.
1: Ja. Maar even terug, jij kwam daar... Jouw vrouw tegen?
0: Ja.
1: Hoe ging dat? Was dat? Jij zag iemand en dat was het?
0: Ja, toen dacht ik van... bleek dat ze... dat hij eerst nog verkering had gehad. Dus ik zei, nou, ik wacht wel even. Maar er was weer een... klasgenoot die bij mij in de... op de kweekschool zat. Hm. En we zaten in dezelfde klas. Dus we hielden elkaar wel in de gaten. Dus... op een gegeven moment was dat voorbij.
1: Want het was wederzijds.
0: Het werd toen voorbij, zeg maar, dat ik verkering kreeg met mijn vrouw. Ja.
1: En nooit meer overgegaan dus?
0: Nee. Nee, dat klopt.
1: Dat is ook iets wat steeds uitzonderlijker wordt, hè, geloof ik.
0: Ja, andere tijden, hè.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Maar dan... want jij bent dan bijna klaar met je opleiding.
0: Ja.
1: En nou, dan moet je werk hebben.
0: Ja, en ik had dus geluk. Want nadat je dan stage hebt gelopen door verschillende scholen... en dat zat ik meestal in Zwolle of in Kampen. En ik had op de Schaapmanschool ook stage gelopen. Toen op een gegeven moment kwam er een... Moet ik het goed zeggen, was er een klasgenoot, ook van de kweekschool. Die kwam met hart in mijn broek en die kwam langs en zei, kom, waar is het klooster? Ik zei, wat moet jij nou in het klooster doen, Jos? Jos, die ging solliciteren. Ik zei, goh, ik zei, nou ja, er is een baan vrij. Ik denk, dan verroesten wist ik niet. Dus ik heb schoolbestuur toen ben ik naar huis gegaan. Ik zei, goh, is er een baan vrij? Ja, er was een baan vrij. Nou, toen heb ik gezegd, mag ik ook nog solliciteren? Nou, dat mocht. Dus ik heb ook een sollicitatiebrief geschreven. Nou, ik mocht het... Ik was de uitverkorene. Dus ik heb heel veel geluk gehad.
1: Ja, want dan krijg je een brief en dan moet je dus op gesprek, hè?
0: Ja, je wordt dan uitgenodigd. Bij mij ging het dus zeg maar, dat ik in de gauwigheid... want het moest wel binnen een week gebeuren. Dus ik moest van die secretaris van het schoolbestuur... destijds dan de brief snel inleveren. En dan zou ik een oproep krijgen. Dan zou ik worden uitgenodigd. Nou, en dan werd er een besluit genomen.
1: Ja.
0: Plus dan had ik ook nog de handicap dat ik in dienst moest.
1: Ja, want hoe oud was je inmiddels?
0: Ja, dat zal 19 zijn, 18, 19.
1: Ja,
0: ja, ik was toch vrij jong, 19, toen ik klaar was.
1: Had je toch een beetje uitstel gehad nog?
0: Toen heb ik eerst een jaar uitstel gehad.
1: Ja.
0: En nou, dat was al heel mooi. En toen kreeg ik te horen van, of kreeg ik te horen... Ik las in de krant 500 leerkrachten krijgen vrijstelling. Toen heb ik het bestuur gevraagd... Goh, zou u nou, voor mij een aanvraag willen doen dat ik... nou ja, niet gemist kan worden, omdat het moeilijk was om leerkrachten te krijgen. Dat hebben ze gedaan. En ik heb dus vrijstelling gekregen. Vrijstelling wegens persoonlijke onmisbaarheid. Dat vond ik nog steeds, vind ik, een van de mooiste zinnen die ik ben tegengekomen. En het was dan de enige voorwaarde dat ik dan wel 5 jaar aan die school moest staan.
1: Ja.
0: Dat was geen probleem natuurlijk. Nee.
1: En de militaire dienst is jou bespaard gebleven, zeg maar, in die zin.
0: Ja, ik zag me nog niet met dat hout op de rug lopen.
1: Je had er niet, ook niet veel trek in. Het was ook niet zoiets van...
0: Nee, ik was best in dienst gegaan. Want ik begreep, zeg maar, dat je wat voor het land moet betekenen. Maar laat ik zo zeggen, ik zag daar niet, zeg maar, mijn carrière in.
1: Nee. En heel veel nut misschien ook niet op dat moment.
0: Ja, dat... Daar sta je niet zo bij stil. Maar iedereen ging in dienst. Je moest in dienst, dat was de dienstplicht.
1: Maar het was wel zo, want dat weet ik uit eigen ervaring.
0: Ja.
1: Jij was ook van de geboortegolf.
0: Ja, ja.
1: En ze hadden een enorm aanbod.
0: Ja, tuurlijk. Er was natuurlijk
1: Weet ik hoeveel. Ja. Dus er waren er ook genoeg die dachten van... ik wil er weer uit. En dat werd ook steeds makkelijker.
0: Ja. Ja, ik heb dat wel meegemaakt met keuring of zo... hoe mensen zich gedroegen om te worden afgekeurd voor S5.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb daar vreselijk gelachen bij die keuring.
1: Ik heb dat hier zelf in de kazerne ook meegemaakt.
0: Oh, ik heb het in Deventer meegemaakt. Daar
1: ik moest hierop komen als soldaat.
0: Oh.
1: Ik heb gezien hoe... in de eerste 2 dagen waren er al een paar jongens verdwenen. En daar ging snel het gerucht. Die zijn homofiel. Nou,
0: okay.
1: Er was 1 soldaat, 1 jongen, die wilde er heel graag uit. Iedere keer als hij wat hoorde, ging hij zich zo gedragen. Alleen ze geloofden hem niet. Dat was wel heel opvallend.
0: Ja.
1: Maar goed.
0: Nee, maar ik heb dus... ik kneep hem wel, want ik kreeg pas laat mijn vrijstelling. En wat was er nu? Hij zat bij een brief in bij iemand die in Ulrum woonde. Dat zit ergens in Noord-Groningen.
1: Ja.
0: En ik kreeg een wit envelopje, Corrado, maar stond erop het adres, Apeldoornstraat 5. U zult wel verbaasd zijn, want u kent mij niet... maar u zult hier wel blij mee zijn, want uw vrijstelling zit er mee in. Dat was een paar dagen voor mijn verjaardag, 16 september. Dus, Cor was heel blij.
1: Ja, en had bovendien de garantie dat hij 5 jaar werk had.
0: 5 jaar, ja, en de schaapmanschool. Ja, je moet natuurlijk wel daar goed functioneren bij die school.
1: Ja.
0: Maar dat is dus gelukt. En toen kwam er een baan vrij als directeur bij de Montsuzijsenschool.
1: Maar hoe lang heb je bij de schaapmanschool gewerkt?
0: Ja, die 5 jaar.
1: Die 5 jaar?
0: Ja, en toen kon ik overstappen naar de Zwijzenschool, dus mijn oude school.
1: Ja. Maar daar moest je ook solliciteren.
0: Ja, ja, ja, dat
1: heb ik goed. Want je wordt niet zomaar aangenomen.
0: Nee, dan moest je wel solliciteren. Maar daar heb ik dus ook geluk gehad. Dus ik werd directeur op een oude school.
1: Ja. En dat is dan ineens heel iets anders.
0: Ja, dat is zeker iets anders.
1: Van voor de klas staan naar... Nou ja, tegenwoordig heet dat manager, hè, management.
0: Ja, wat ik al zei, je bent van alles. Van conciërge. Je bent en schoolmeester, je bent conciërge, je bent administrateur, je bent personeelsfunctionaris, conflictbemiddelaar.
1: Maar nou ben je ook degene die uiteindelijk, zeg maar, een beetje bepaalt hoe de cultuur op de school is en hoe de sfeer gaat worden.
0: Ja.
1: Want volgens mij hangt dat heel erg samen met wie is het hoofd.
0: Ja, en er komt natuurlijk bij, zeg maar, dat je op een school kwam waar nog, waar in ieder geval de losbandigheid welig tierde. En dan moest er eventjes...
1: Hoe bedoel je dat? Hoe bedoel je losbandigheid?
0: Dat sommige leerlingen zich meer konden veroorloven dan anderen. En er werd niet tegen opgetreden. Dus... Dan moest eventjes even een structuur worden.
1: Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik bedoel, ik kan sommige leerlingen... Betekent dat leerlingen gewoon de baas waren in de klas soms?
0: Ja, en met name ook dan op het schoolplein. En ik kan me herinneren dat ze zeiden... Ja, maar dat zijn dan de juffrouw's. Ja, we gaan niet meer op schoolplein lopen. Want ze gooien met appels om de oren. En we moeten ons bukken en zo. En nee, dat doen we niet.
1: Maar dan... Dat stel ik me zo voor dat er ook gewoon pestgedrag was.
0: Ja, dat krijg je van alles. Dus,
1: ja.
0: Maar toen zei ik... Dat is gauw afgelopen. Dus ik zei, ik kom een ronde door de hele school doen. Ik kom even in de klas om even te vertellen dat er een nieuwe schoolmeester is. Een hoofdmeester was dat toen nog. Een bovenmeester, directeur, hoe je het wil hebben. En die zal vertellen, zeg maar, hoe het wel gaat. Dus ik kwam vertellen van... ik stel me voor. Mijn naam is Cor Adema. Ik zei, ik heb gehoord dat dat en dat er aan de hand is. Dat is afgelopen. En de eerste, de beste die niet luistert, die gaat van school af. Die wil ik hier ook niet weer zien.
1: Er was een nieuw sheriff in town.
0: Precies,
1: zeg maar.
0: Ja. Dus ja, dan moet je natuurlijk heel serieus brengen. Ja. Dat is prachtig. En je moet gewoon ook, dat toneel kunnen spelen.
1: Ja. Maar je moet ook consequent zijn dan, hè?
0: Je moet heel consequent zijn. Nou, dat wordt van de directeur verwacht. Ja.
1: Werd het ook getest? Waren de jongens die dachten van, nou, wil ik wel eens zien?
0: Nee, er werd niet aangetornd. Er was één jongen. Die heette Hendrikus. Ik hou de achternaam voor me. Ja. Maar Hendrikus, die had meer spierbal dan ik. Maar Hendrikus, die zat dan bij mij in de klas. En toen zei ik, hoor eens Hendrikus, het gaat verkeerd. En je vader, jij gaat van school af als jij niet luistert. Toen kreeg ik een heleboel moeders op bezoek. Van dat Hendrikus, alias Henk, toch zo'n lieve jongen was.
1: En daar moeten we volgende week over verder praten, want het uur is om, Cor.
0: Okay.
1: En volgende week gaan we verder. En dan mag ik je verder vertellen over Hendrikus. Voor deze week bedankt. Dit was Kampenaren. Tot volgende week.

0: Kampenaren is een programma van RTV IJsselmond. Presentatie Jan Leverink. Dit programma is terug te luisteren via RTV.
1: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
3: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs, in economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
2: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. De wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
6: Nobody turns this music off.
7: Chicken Country.
8: Turn it up, son.
9: Let's go.
7: Another hour of today's best country starts now. Now. You ready? Today's best country. Kick
10: and Country. Een hele fijne dag geweest, beste luisteraars. En welkom hier bij mijn countryprogramma Kick and Country. Bij uw eigen lokale radio. En fijn dat u wel eens even staat op onze lokale frequenties. Kick and Country is toegespitst op de hedendaagse countrymuziek uit Amerika. In dit programma hoort u voornamelijk nieuwe muziek, aangevuld bij muziek uit de 80 en 90 jaren. En soms gaan we ook nog verder terug in de tijd. En wij beginnen dus altijd onze uitzending met een song of faith and inspiration. En deze week heet onze song Outskirts of Heaven.
11: Hey y'all, I'm JB Cloud. Now a song of faith and inspiration. Don't go anywhere.

0: En het was Outskirts of Heaven, onze Song of Faith and Inspiration. En we gaan door met Kane Brown's Boots, featuring Shania Twain. Een gloednieuwe country-single die op 4 september jongstleden verscheen. Het bijzondere aan is dat het nummer rechtstreeks voortbouwt op een van Shania Twain's bekendste hits, Whose Bed Have You Boots Been Under, uit 1995. In Shania's oorspronkelijk lied verdenkt de vrouw haar geliefde ervan dat hij vreemd gaat. En vraagt ze letterlijk om de whose bed zijn laarzen hebben gestaan. Kane Brown draait dat verhaal in Boots om. Hij zingt vanuit het perspectief van de man en verzekert zijn geliefde dat hij geen andere vrouw is wanneer hij 's avonds laat thuiskomt. Dat komt dat volgens het verhaal doordat hij met zijn vrienden een biertje heeft gedronken en heeft gepokerd. Zijn boodschap is eigenlijk: je hoeft je geen zorgen te maken, ik kies alleen maar voor jou. Daarom werkt de aanwezigheid van Shania Twain zo goed. Het voelt bijna als zij ruim 31 jaar later terugkeert naar haar oude verhaal en nu het antwoord van de man hoort. Brown noemt het zelf de guide version van haar oude hit. Het is overigens geen gewone cover. Er zijn herkenbare melodische verwijzingen, maar het is en blijft een nieuw nummer. Hier is Kane Brown featuring Shania Twain met Boots.
1: Brand new country.
2: Play the new music.
3: Non-stop.
2: New music.
1: New music. New music now.
4: Here we go.

0: En dat was As She's Walking Away van de Zac Brown Band, featuring samen met Alan Jackson. Beste luisteraars, ook deze week heb ik weer twee hele mooie country AI-songs voor u kunnen. Ook deze week heb ik weer hele mooie twee country AI-songs gekregen. En deze week moet ik eerlijk vertellen, staat ook allemaal nog een beetje in het teken. Staat allemaal ook nog een beetje in het teken van Dolly Parton. Oftewel, tributes to Dolly Parton. De eerste heet One Last Goodbye to My Godmother. De eerste heet One Last Goodbye to My Heroes. En als laatste, Farewell Godmother. Hier zijn de twee country AI songs.
1: It's another American Country Twin Spin Sound Sandwich.
2: Some voices come along once in a generation. Some come along once in a lifetime. And some were just never meant.

En dat waren onze twee country AI songs, oftewel muziek die gemaakt is door kunstmatige intelligentie. Ga door bij luisteraars naar onze rubriek, een top 5 overzicht uit de Music Row Top Country Charts. 5. Zij zijn deze week staan gebleven op de vijfde plaats. Phone Keys en Wallet van Lady Wilson samen met John Mayer.

0: En dat was dus weer een actueel top 5 overzicht uit onze Music Row Country Charts. En we gaan door met Little Big Town samen met Kelsey Ballerini. En dan heet Closing Time. Een samenwerking tussen de countrygroep Little Big Town en natuurlijk de countryzangeres Kelsey Ballerini. Het nummer past mooi bij hun sterke kanten. Waarom een samenzang moderne country en een tekst waarin relaties en emoties centraal staan. De titel Closing Time verwijst naar het moment waarop een avond ten einde loopt. Maar heeft tegelijkertijd een dubbele betekenis. Het besef dat ook een relatie zijn sluitingstijd kan bereiken. Daardoor krijg je dan nog die typische bitterzoete sfeer. Je weet dat er iets voorbij is, terwijl de gevoelens nog niet helemaal verdwenen zijn. Vooral de combinatie van stemmen is interessant. Little Big Town staat bekend om de vierstemmige harmonieën van Karen Fairchild, Kimberly Slapman, Phyllis Sweet en Jimmy Westbrook. En daar komt nu de heldere stem van Kelsey Ballerine ook bij, waardoor het nummer bijna aanvoelt als een gesprek tussen twee mensen die dezelfde relatie vanuit verschillende kanten bekijken. Hier is Closing Time van Little Big Town samen met Kelsey Ballerini.
1: Brand new country.
2: New music now.
3: Yeah, I don't really need to know about your last relationship.

0: Ja, beste luisteraars, hebben we nu toebeland aan onze rubriek de Triple Shot. Oftewel de drie platen van één artiest of groep. En onze Triple Shot komt deze week van Emmylou Harris, geboren in 1947. Zij is een Amerikaanse zangeres en songwriter die een grote invloed heeft gehad op country, folk en Americana. Ze brak in de jaren 70 door, aanvankelijk mede door haar samenwerking met Gram Parsons. Haar heldere melancholische stem en haar gevoel voor meerstemmige zang werd een belangrijk onderdeel van haar kenbare geluid. Harris werkte in een carrière met onder andere Dolly Parton, Linda Ronstadt, Bob Dylan, Neil Young, Johnny Cash, Willie Nelson, Roy Orbison en Mark Knopfler. Ze won 40 Grammy Awards en werd in 2008 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En ontving in 2018 een Grammy Lifetime Achievement Award. De drie die u vandaag gaat luisteren, beste luisteraars, mag ik maar echt zeggen de grootste hits van haar klassieke solo hits en hun succes op de Amerikaanse country het leidt. Als eerste hoort u Together Again uit 1946. Misschien wel een van de nummers die het sterkst met de jonge Emmylou Harris wordt geassocieerd. Het is oorspronkelijk van Buck Owens. En Harris' versie werd de eerste nummer 1 hit op de Amerikaanse countrylijst en deed het ook opvallend goed in Nederland en België. Als tweede hoort u Sweet Dreams, een prachtige langzame country ballad, geschreven door Don Gibson. Harris maakt er een zeer herkenbare uitvoering van. Haar versie breidt ook eveneens nummer 1 in de Amerikaanse country hitlijsten. En als laatste maar niet least hoort u Two More Bottles of Wine uit 1978. Een veel vlotter nummer, geschreven door Delbert McClinton. Hebben ze uitvoering, wordt op niemand nummer 1 country hit. Het contrast tussen de opgewekte muziek en het verhaal over de liedse verdriet en opnieuw beginnen maakt het nummer zeer bijzonder. Hier is onze triple shot van Emmylou Harris.
1: We know how to play them just the way you like them. Get set for three songs in a row.

En dat was I Got My Country On van Chris Gaggle. En de voorbeeldsluisteraars hoorde u Felt Good On My Lips van Tim McGraw. En dan kijken we op de klok. Het is laatste tijd om afscheid te gaan nemen. Ik hoop dat de muziek deze week ook weer in de smaak viel. Volgende week ook weer aanwezig bent natuurlijk hier. Als het bereid, Kicking Country. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Tot volgende weekend. Bye bye. Zwaai zwaai.

0: rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken, omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak en dat ze dat te traumatisch vinden.
1: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
4: Tot zondag. Dit is IJsselmond. Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether. En op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond.
5: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapte de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond
5: tip van de week.

0: Non-stop IJsselmond.
1: Ik ben in mijn leven vele landen geweest. Waar ik ook kwam, er was altijd wel ergens een feest.